Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de 3e keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de 3e keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamer. Specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en klein huishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
9: Peter van Egg. Voor degenen die er bijna klaar mee zijn met het warme weer van de afgelopen dagen. Ik zou zeggen, nog even volhouden. Verkoeling is in zicht. Alleen deze

0: was de afgelopen dagen. Het gesprek van de dag en ook vandaag nog. En als ik één ding veel gehoord heb, was het wel deze. Too Hot hadden wij Coolio.
1: Goedemorgen. Dit is Fris uit de Veer met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: Ja, wij in Nederland hebben ook een liedje dat heet Voor haar. Dan is het van Frans Halsema. Maar dit was van de Belgische Jean Thomas. En je hoorde dus Voor haar.
1: Welkom bij Fris uit de Veren met Pieter van Echt.
0: En deze plaat hoorde ik, als ik mij niet vergis, afgelopen week voorbij komen in het programma van Bjorn Verhoeven. De VRT in België. Hey, een bijzonder goedemorgen en welkom op deze nog laatste warme dag. Nog even volhouden met z'n allen.

leuke muziek. We hebben de ochtendkrantjes, we hebben koffietouwers en ook voldoende water hebben we in huis in ieder geval. Dus we komen deze ochtend en deze dag wel door. Code rood wordt verlengd nog vandaag voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Dat heeft het KNMI deze ochtend.

0: Bij Code Rood dreigen uitdrogings- of oververhittingsklachten of zelfs een hitteberoerte. Het advies is om uit de zon te blijven, veel te drinken en vooral verkoeling te zoeken.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

0: wordt waarschijnlijk een programma waar we met heel veel afgelastingen te maken krijgen. De organisatie van Beachvolleybal Hezen heeft in overleg met de gemeente moeten besluiten om Beachvolleybal Hezen af te gelasten. Het betreft het volledige programma. Gezien de recente ontwikkelingen qua weersomstandigheden, code rood voor deze zaterdag in combinatie met mogelijk noodweer, heeft de organisatie in samenspraak met de gemeente niks anders kunnen doen besluiten dan het evenement te annuleren. De organisatie betreurt dit uiteraard, dat men dit besluit heeft moeten nemen, maar de gezondheid en veiligheid van de deelnemers, toeschouwers, werknemers en vrijwilligers staan natuurlijk altijd voor.
1: What number is this, Jim?
2: 7A.
1: Okay, not me. Like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Het was een grote hit in 1967 voor de Monkees, deze Daydream Believer. En het nummer staat eveneens bekend om zijn grappige opening, waarin leadzanger Davy Jones de overige bandleden vraagt welk nummer ze eigenlijk gaan opnemen. Waarop de band antwoordt 7A. Dat heeft u aan het begin van dit nummer kunnen horen. Ja, afgelastingen, de ene na de andere. Ik ben wel benieuwd of de Nationale Buitenleesdag in Leende aanstaande zondag wel door kan gaan. Tot op heden is het nog steeds zo dat het doorgaat. Een bijzondere editie van de Silent Book Club. Lezers van alle leeftijden zijn daarvoor uitgenodigd in de pastorietuin van Sint Petrus Banden in Leende. Zometeen meer daarover.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can

0: 5, 9,
1: ja, misschien 9. Moeten we het samen even doen. Deze Rain Dance, het zorgt in ieder geval wel voor verkoeling. Hadden wij muziek van Dave en Thames. De Nationale Buitenleesdag is een jaarlijkse initiatiefdag die mensen uitnodigt om zichtbaar buiten te lezen. Het doel is om lezen onder de aandacht te brengen, want zien lezen doet lezen. Je kunt dus terecht in de pastorietuin Sint-Petersband aan de Dorpstraat 48 in Leende aanstaande zondag. Van 1 tot en met 3 uur kun je dan in stilte je eigen boekje lezen, want het is natuurlijk wel de bedoeling dat je ook je eigen boekje meeneemt. Aanmelden en meer informatie via Bibliotheek Dommeldam. Dus dat allemaal aanstaande zondag. Ik heb nog geen melding gekregen dat het niet door zou kunnen gaan. Om welke reden dan ook. Dit is Bruce Springsteen en Brilliant Disguise.

Hot Chocolate and Everyone is a Winner. En daarmee is het om en nabij 9:55 geworden. Jawel hoor, we hebben weer een afgelasting. Vanwege de extreme hitte is de Cultuurdag in Valkenswaard voor zondagmorgen 28 juni afgelast. Bezoekers hadden kennis kunnen maken met verschillende landen, tradities en activiteiten. De middag zou een laagdrempelige manier zijn om andere culturen te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van alles wat mensen verbindt. En onze kinderburgemeester Stephanie Aas had zich dan ook zo op voorbereid en ook zo op verheugd. Maar helaas, door de weersomstandigheden kan ook deze activiteit niet doorgaan. Maar er zal ongetwijfeld wel weer een nieuwe datum geprikt gaan worden. Dit is muziek van The Jacksons. Shake your body down to the ground. Doe het wel een beetje rustig aan.

bij de Jacksons met Shake Your Body to the Ground. De 113e editie van de Tour de France die start op 4 juli in Barcelona met een ploegentijdrit. En ook in de tweede en derde etappe blijft de Tour de France op Catalaans grondgebied. Terwijl de Pyreneeën al in de eerste week op het menu staan.

0: Amazing Stroopwafels. Die hebben ook een mooi liedje gemaakt over Frankrijk. Ik ga naar Frankrijk en ik kom nooit meer terug. Die kunnen we misschien de komende periode ook nog wel eens op de radio laten horen. Maar dit draaiden wij naar aanleiding van de 113e editie van de Tour de France. Die bijna gaat beginnen op 4 juli. En dat terwijl het WK nog steeds in volle gang is natuurlijk.
1: Dit is Fris uit de Veer met Peter van Echt.

Botticelli, de wereldberoemde Italiaanse tenor. David Guetta, de Franse DJ en producer. Megan Thee Stallion, de Amerikaanse rapper. En EJ, de Zuid-Koreaans-Amerikaanse singer-songwriter. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het officiële lied van het WK... wat gehouden wordt in Canada, Amerika en ook Mexico. DNA, more than just a game. Oh, yeah.

plaatje. Deze All Kinds of Everything is een nummer van de Ierse zangeres Dana uit 1970. Het werd geschreven en gecomponeerd door Derry Lindsay en Jackie Smith. En met het lied won Ierland in 1970 het Eurovisie Songfestival. Ja, je hoort het allemaal voorbij komen. Hier op Radio Horizon in het ochtendprogramma Fris uit de Veren. We doen het elke zaterdag tussen 9 en 11.

0: elke zaterdag en zondag. Het programma Fris uit de Veren en Meedenken mag, hè? Laat het mij weten. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl.
1: Fris uit de Veren.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Zometeen alweer het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit de studio in Maarhezen voor deze zaterdag die code rood mee heeft gekregen. We moeten deze dag nog door zien te komen. En voor mensen die er inmiddels helemaal klaar mee zijn, verkoeling is in aantocht. Dus doe deze dag nog lekker rustig aan. Afgelopen weekend was het Pinkpop in Landgraaf en het heeft 40 jaar geduurd voordat The Cure weer terug was op de planken. En dat hebben ze gedaan en geweten hebben ze dat ook daar in Landgraaf. Tot zometeen.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en dat zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in de NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

is mijn oude jeans waarvan ik ruim een week geleden de broekspijpen er vanaf heb geknipt. In verband met de warmte hadden wij David Dundas en jeans aan. Het is even na 10:00 geworden op deze code zaterdag, code rood zaterdag, 27 juni. En tegelijkertijd toen ik die broekspijpen er vanaf had geknipt, moest ik eigenlijk wel meteen denken aan dit liedje. Want ik zag in één keer twee van die witte melkflessen eronder uitkomen. Dit is Herman's Hermits en No Milk Today. Een bijzonder goedemorgen. Welkom bij Horizon.

0: Dat klinkt als een heel leuk liedje, maar er gaat eigenlijk een heel triest verhaal schuil achter deze No Milk Today. Hadden wij muziek van Hermit Hermit.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

0: atrás.
1: Ricky Martin hadden wij met Maria op deze zaterdag 27 juni. Die oranje kleurt, maar tegelijkertijd ook rood kleurt. En daarmee hebben wij te maken met een heleboel afgelastingen. We hebben eerder al kunnen horen dat het beachvolleybal in Hezen helaas niet door kan gaan. De cultuurdag in Valkenswaard kan helaas ook niet doorgaan. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de weersomstandigheden waar we nog mee te maken hebben. Al een behoorlijke lange tijd. Maar verkoeling is in ieder geval in aantocht voor mensen die er inmiddels helemaal klaar mee zijn. Hou deze dag nog even vol en hou ook vooral elkaar een beetje in de gaten. Hè? En drink om het uur, is mij verteld, een glas water. En doe het in ieder geval rustig aan.

0: was donderslag bij heldere hemel. Zo vlak voor kerst afgelopen jaar kwam die te overlijden. Deze Chris Rea en Jorde Josephine. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons. Doe het via info@rtvhorizon.nl.
1: Het nieuws uit de regio.

niet het officiële lied voor het WK voetbal wat gehouden wordt in Amerika, Canada en Mexico. Shakira en Burna Boy hoorde je met Die Die. Het officiële lied is natuurlijk van Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion en EJ, de Zuid-Koreaanse-Amerikaanse singer-songwriter. DNA, It's Only Just a Game. En dat liedje heb je deze ochtend al een keertje voorbij horen komen in het programma Fris uit de Vier.

tijdens de Nationale Buitenleesdag op zondag 28 juni... waarvan wij nog steeds denken dat die nog wel gewoon doorgaat... organiseert Bibliotheek Dommeldaal een bijzondere editie van de Silent Book Club. Lezers van alle leeftijden zijn daarvoor uitgenodigd... in de pastorietuin van Sint-Petrus Bande in Leende. En dat vindt dus morgen allemaal plaats. Het begint om 1 uur en het duurt tot 3 uur. Lezers jong en oud worden daarom uitgenodigd... om naar de pastorietuin in Leende te komen met een eigen boek... Daar kan een plekje worden gezocht om samen met andere lezers 2 uur lang in stilte te lezen in deze rustige en ontspannen.

0: is Horizon.
1: Peter van Echt.
0: De Horizon Ochtendshow. Radio
2: Horizon. Dit is een lied over een plan.

Cannabis Sativa Hollandica. Daar hebben wij naar geluisterd. Van het album Skunk uit 1981. Geschreven en gezongen door de gastmuzikant van Doe Maar, Joost Bellefante. Dit is Boudewijn de Groot.

Muziek van Juanes en La Camisa Negra lezen wij in de ochtendkrant dat door de hitte hier en daar het asfalt omhoog is gekomen. Ook op de A270 bij Nuenen ging het wegdek kapot door de hitte. De linkerrijstrook is dicht. En getuigen hebben tegen Omroep Brabant verteld dat meerdere auto's ook schade hebben opgelopen. Ja, de hitte, het heeft toch behoorlijk wat veroorzaakt de laatste periode. Ik moest even denken aan deze plaat van onze vriend Henk Wijngaard. Johnny was een

Ja, dus let op als je de weg op gaat. Door het hete weer van de afgelopen dagen is het dus mogelijk dat hier en daar het asfalt omhoog komt. Ja, het was toch wel het programma van de afgelastingen deze zaterdagochtend. Alles te maken met het warme weer, maar verkoeling is onderweg. Bedankt voor het luisteren. Maak er in ieder geval nog een hele mooie zaterdag van. En graag tot morgen. Is dit nog...

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Nitos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.

Welkom bij de show. Het belooft een hele bijzondere uitzending te worden. Ik voel het gewoon aankomen. Hier weer nieuws en nieuws.

0: Hier zijn de nieuws en Hip to be Square.
1: Horizon.
2: De show van de radio.
1: Erik Jan de Sterke en Gianne de Jong.
0: Hi, goedemorgen. Welkom bij een nieuw avontuur op de radio. Hip to be Square. Ja, die tekst alleen al. Ik was altijd tegen draas. Ik rotzooide maar wat aan. Maar ik kon de straf niet verdragen en moest me aanpassen. Nu speel ik echt zoals het hoort. Ik knip mijn haar. Je denkt misschien dat ik gek ben, maar dat kan mij niet schelen. Want ik kan vertellen wat er aan de hand is. Het is hip to be square. Het is hip to be square. Ja, goed. Bijzondere tekst van de Huey Lewis en de News. Die is juist geworden in 1986. Aan het begin van een nieuwe show van de radio. Het wordt een hele bijzondere aflevering, denk ik. Want de computer loopt helemaal vast. Dan is mijn hele scherm wit en dan reageert niks. Dus dit wordt er eentje met handen en voeten. Maar dat is mij bij wel toevertrouwd. Maak je vooral geen zorgen. Even kijken, werkt dit wel dan? Nee, ook niet. Oh, goed. Oké. Welkom bij de show. Straks gaan we bellen met Stefan Ras. En we gaan het even hebben over Bourgondisch Kranendonk. Wat er aan zit te komen. 12 juli. Zet hem vast in je agenda. Wordt een bijzonder evenement. Wat je zeker niet mag missen. Er wordt ook een bijzonder biertje gepresenteerd. Voor de bierenliefhebbers misschien wel leuk om even te blijven luisteren. Dianne lekker met de voetjes in een koude tel water, denk ik. Lekker aan het genieten thuis. Groot gelijk. Ze zeggen, jij maar lekker alleen. Ik ga vandaag even een keer niet mee. Wat ze gelijk heeft trouwens ook. Hè. Als we iets voor je kunnen doen, pak de telefoon. 040-206-3040.
1: Erik Jan de Sterke.
2: De show van de radio.
1: Radio Horizon.
0: Onderweg naar 2 met van alles en nog wat. Dadelijk die hele vette plaat die Ari Verderci in de Mastermixers een tijdje geleden maakte. Als ge ooit. Weet je nog? Veel reacties op gehad. Dat hebben we. Als ge ooit. Origineel van Gerard van Maasakkers. En Ari Verderci maakte daar een bluesversie van. Dat ga je straks horen. Na die prachtige zomer in 1983. Hier is Morricone.

0: Maar wat is dit dan voor een tekst?
1: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
0: Over het weerbericht gaan we het zo hebben. Ja, die tekst van zojuist van Morikante. Wie kroonde de Cancria? Aha, aha. Ik lachte niet. Je hebt gelijk. Ik kom eraan als ze mijn hand leggen. Kanfalani is nu dood. Bijzondere tekst. Ja, over het weerbericht even gesproken. Vandaag wat droevig nieuws uit Hezen. Want daar is het beachvolleybaltoernooi afgelast wat georganiseerd wordt vandaag. Uiteraard is het met strenge zomer die we hebben. Een strenge zomer is een nieuwe vertaling. De warme zomer. En daarom is het niet veilig om beachvolleybal gebeuren vandaag in Hezen door te laten gaan. De aflasting is dus daar. En je kan daar dus niet naartoe. De temperaturen die gaan we straks even met je doornemen. Dus hou de radio hier.
1: Nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: De hits die je kent.

0: night.
1: Arrivederci in de Mastermixers. Best veel reacties op gehad op dit bijzondere nummer. Ik beloofde jou het weerbericht voor vandaag. Vanmiddag is het overwegend zonnig en heet. De maxima bereiken 32 tot 37 graden. De zuidoostenwind waait zwak tot matig. Overdag blijft het nog wel zo goed als droog vandaag. Vanavond trekken wel enkele onweersbuien over de regio. Tijdens de nacht is het weer droog. Het koelt af naar 20 graden vannacht. En zondag is het overwegend droog met ruimte voor de zon. Lokaal kan een enkele onweersbui voorkomen vanavond. Hou er even rekening mee. Het is met 24 tot 28 graden nu wel een stukje aangenamer. Maar dat is maar van korte duur, want die temperatuur die gaat nog omhoog klimmen richting de 37 graden.

de zomer tintelt door je luidspreker zo je huiskamer binnen. Ilke Klein, Ein Tag am Strand. Ik had van de week aan het einde van de middag, rond een uur of vijf, zoiets. Ik zei tegen Jan, zullen we even gewoon even naar Scheveningen rijden? Gewoon. Gaan we even naar het strand? Is dat niet even een leuk idee? Dat hebben we ook gedaan. We waren daar anderhalf uur tot één uur en drie kwartier later. En ik moet je zeggen, het was net Spanje, joh. Iedereen liep daar te dansen.

Een week of twee geleden trouwde een van mijn beste vrienden. En er was een beentje en die speelde ineens dit nummer. Ik denk, wie was het er ook weer? Robert Palmer en Bad Case of Loving You. Dat zijn de plaatjes, vrienden. 10:50, 4 in de show van de radio. Tijd voor een echte rock ballad.

0: niemand op de weg. Niemand op het strand. Je kunt het voelen. De zomer is voorbij. Een leeg meer. Lege straten. De zon gaat alleen onder. Ik rijd langs jouw huis. Hoewel ik weet dat jij niet thuis bent. Maar ik kan je zien. Je bruine huid glanzend in de zon. Je hebt je haar achterover gekant en je zonnebril op liefste. En dan kan je me één ding zeggen. Dat ik vreselijk veel van je hou. Aldus Don Henley. In the Boys of Summer. Ja, en in de zomer is het altijd lekker eten geblazen. Lekker genieten. En dat kan binnenkort weer bij Kasteeltje Kranendonk. Tenminste, als ze er klaar voor zijn. We vragen het even aan Stefan Ras.
1: Wij zijn er helemaal klaar voor. De laatste details worden nog georganiseerd en dan zijn we zover.
2: Bourgondisch Kranendonk, 12 juli gaat het gebeuren. Wat kunnen mensen verwachten als ze naar Kasteel Kranendonk komen?
1: Nou, dan kunnen ze een middag en beginavond verwachten met allerlei soorten bierbrouwers, wijnbrouwers. Die een heerlijke drank presenteren aan het publiek.
2: Ja.
1: En daarnaast de nodige kleine hapkraampjes. Waarbij allerhande kleine hapjes worden aangeboden. Met daarnaast ook natuurlijk wat grotere eetkramen, de foodtrucks. Die ook een lekkernijen aanbieden aan het publiek.
2: Hoeveelste editie is het trouwens?
1: Dit is de zesde editie die wij gaan doen. En nou ja, ieder jaar groeien we natuurlijk. En dat kunnen we gelukkig ook door de mooie bezoekersaantallen die we ieder jaar weer meer en meer trekken. Het leuke daarom is ook dat we ook toch wat nieuwe dingen hebben gezorgd. Denk daarbij ook aan het kinderplein wat we hebben we flink uitgebreid. Want ook de jonge bezoeker is meer dan welkom natuurlijk. En we hebben weer een nieuw iets bedacht in de zin van een eigen Bourgondisch Kranendonk biertje. Waar de bierflessen nu al even van staan afgevuld. En die wij aan het publiek kunnen gaan presenteren onder het naam Bourgondisch Blond. Die we dit jaar nieuw laten zien aan het publiek. En die hebben ze gemaakt voor ons namens de brouwerij Skal. Ook een deelnemer aan het festival. Dus samen komen we met een heel mooi nieuw biertje dit jaar. En daarnaast natuurlijk, want we hebben het nu alleen maar over het eten en drinken gehad. Ook de muzikale noot is weer aanwezig. De hele middag zorgen wij dat er voldoende klanken klinken in dit geheel. En dat varieert zich van de gezellige kapellen tot de orkesten van groot tot klein. En ook dit jaar nieuw een aantal bands en tonelen komen.
2: Het begint allemaal om 1 uur, hè?
1: We beginnen om 1 uur, we gaan door tot 7:30. Ja, we vragen een intree van €2, een symbolisch bedrag, om ook voor de vereniging een leuk centje op te kunnen halen deze middag.
2: Ja.
1: Verder gaan we er gewoon vooral een hele leuke, gezellige middag van maken, samen met alle deelnemers, muzikanten en hopelijk het grote publiek.
2: Meer informatie over dit geweldige evenement kun je vinden op jullie website, soeruksmuziekgezelschap.nl, hè?
1: Zeker, en vooral de socials van Bourgondisch Kranendonk. Eigenlijk op die manier nog het makkelijkste te vinden. Daar presenteren we ook alle deelnemers. Ja, dat is nu al aan de gang, maar wekelijks komen daar de nodige deelnemers voorbij. En dan kan iedereen al zien wat er gaat aan te gebeuren die middag.
2: Kortom, er wordt genieten. 12 juli, we zetten hem hier op de kalender. Dankjewel dat een en ander even wilde toelichten. En heel veel succes met de voorbereidingen.
1: Ja, dankjewel. En jullie bedankt dat we het even mochten komen vertellen.
2: Altijd welkom. Graag gedaan, Stefan. Welkom in de show. 12 voor 12. Ach, dit is lekker. Mink de Ville.

0: Simple Minds. En she is a river. Ja, heerlijke plaats. En hoe zit jij in het voetballen? Komende maandag op dinsdagnacht gaat het gebeuren, hè? Nederland-Marokko. En het gaat al goed los op de socials.
1: Ik ben niet bang te zijn voor Marokko. Ik wil niet zeggen makkelijk, misschien moet ik uitkijken met wat ik zeg, maar Marokko heeft heel veel vertrouwen en ze doen heel erg nu een beetje, zeg maar, die humbleheid is een beetje weg nu. Maar ik denk dat ze van een koude kermis thuiskomen als ze tegen Nederland staan, want Nederland is goed, jongens. Heel goed. Ik ben banger voor Brazilië, ik weet niet. Ja. Toch, het is Brazilië. Het is ook een land wat op een toernooi zomaar, zeg maar, ja. Het is gewoon, ja.
2: Maar Marokko is
1: goed. Alle respect. Ze hebben twee wedstrijden wel 2 goals gemaakt, hè. Ze missen echt kansen dat ik denk van, ja. Ja.
2: Kijk, zeg maar, die kansen die ze missen, daar ga je tegen.
1: Een land als
2: Nederland kom je niet mee weg met al die gemiste kansen. Daar ga je eraan.
1: Zelfvertrouwen is nog groter bij de fans dan bij de spelers zelf.
2: Ja,
1: heb ik het gevoel.
2: Maar
1: en dat kan ze wel opbreken.
2: Morgen, je weet toch?
1: Als het gaat om 2022 waren ze iets meer humble, underdog. En nu is het toch iets ze opbreken. Maar we gaan het zien. Het wordt een mooie wedstrijd.
0: Ja, we hebben ineens 15 miljoen bondscoaches in Nederland. Leuk. Het zal wel spannen. Ik ben benieuwd. Ga je kijken? Ik wel. Wel diep in de nacht, hè? 3 uur, man. Dat zijn toch geen tijden? Wel leuk. Onderweg naar 12, de show van de radio. Zo dadelijk de reclame, het nieuws. En daarna ben ik graag bij je terug.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens 2 kilometer met daar ongeveer een kwartier extra reistijd. Dat komt door grenscontroles. Verder rijden er geen treinen tussen Heerlen en Valkenburg. Dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Erik Jan de Sterke.
9: Hey, goedemiddag. Welkom bij het tweede uur van de show van de radio. Hey, wat leuk dat je luistert, zeg. Die had een dagje vrij, maar ik ben er wel.

Dit uur lekkere muziek is onderweg. We gaan van alles draaien. Ik heb daar trouwens ook nog een Oktoberfestplaat. Dat is ook leuk, toch? Een beetje de zomer vieren met sneeuwmuziek. Dat moet kunnen, toch? Dat lijkt me wel.

Het is gewoon een kunstenares, weet je dat? Wat zij kan maken, dat is echt ongelooflijk. Ze wordt toch wel tot een van de grotere der aarde, hoor. Madonna natuurlijk en Hanga. Ik beloofde dus juist al even een beetje een winterspaartje te draaien. Met een mooie herinnering natuurlijk aan het Oktoberfest afgelopen jaar. En nou de mensen zo ongeveer van het dak afvallen, leek het mij wel leuk om even...

Het nummer Wonderful Life van Black is misschien wel een van de meest gecoverde plaatjes die ik ken. Zullen ongetwijfeld nog wel meer zijn, maar deze toch zeker wel. Je hoort Neptune en Wonderful Life in de Chill Relax uitvoering. Want ja, met dit weer kun je het beste maar gewoon lekker rustig aan doen. En je niet te druk maken. Dit is Earth with a Fire.

Stamper, plaatje van begin dit jaar en Homewrecker. En daarvoor advice voor de Young at Heart van Tears for Fears. Hier in de show van de radio. Wat leuk als je luistert. Hier is Claude.

Hij blijft zo mooi. You two and a beautiful day hier in de show van de radio. Trouwens, vergeet ik helemaal te zeggen, had ik beloofd om even te zeggen. Als jij dan iets gaat organiseren. Je hebt een boek geschreven, een liedje gemaakt. Je kan goed zingen. Je hebt een prachtige voortuin waar je een open dag gaat organiseren. Je wil je organisatie, je club, je vereniging promoten. Je wil even langskomen in de studio. Je wil zelf even op de radio vertellen hoe het nou allemaal precies zit. Nou, je bent meer dan welkom. Stuur even een mailtje naar dianne@rtvhorizon.nl. En geloof me,

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jongen 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de N57 Middelburg richting Brouwersdam bij Zeroeskerke 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Erik Jan de Sterke.
3: De show van de radio.
0: Radio Horizon.

denk wel een van de meest succesvolle bands van Nederland. We draaiden de Golden Earring uiteraard, 1991. En The Going on the Run. Daarvoor David Bowie en Blue Jean. Ja, dit is de show.

De romantiek tintel door je luidsprekers, zo mooi. Lady Gaga en Bruno Mars natuurlijk en Die With A Smile. 2024, kun je nagaan, is alweer 2 jaar oud deze plaat. Ja, kan ook rekenen.

0: These beautiful things that I've got.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts.
5: En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
8: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de N57 Middelburg richting Brouwersdam voor Zeroskerken 5 minuten oponthoud. En de N652 valt op Scharrendijken richting Burgerhaamstede bij Renesse 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En al deze korte files hebben te maken met bezoekers aan Concert Etsy. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. En in deze zinderende hitte willen we natuurlijk even stilstaan bij al die warmte. En dat doen we in ons item prompt mee voor een goed idee straks om half.

hoe toepasselijk kun je de plaat maken? Summer in the City van Joe Cocker. Een plaat die al vaker werd uitgebracht, maar in dit geval dus de uitvoering van Joe, de man met die fantastische stem. Eerste plaat in een nieuwe aflevering van het programma Over de Grens. En daarbij heten we je van harte welkom. Hitte of niet, we gaan gewoon gezellig door. En dat doen we met natuurlijk weer hopelijk aansprekende muziek. En met de items in dit programma de komende 3 uur lang.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

en zoiets had van... Hey, maar die plaatje ken ik toch? Ja, natuurlijk een van Soft Cell. Toen was het niet in de jaren 80, maar Gloria Jones maakte hem oorspronkelijk in 1975. En je hoort hem hier in het programma Over de Grens. Goedemiddag. Onze dank gaat uit naar de collega's Erik-Jan en Dian voor hun bijdrage. De afgelopen 3 uur, morgen om 11 uur, melden zij zich weer. Even de lijst met je doornemen. De Rolling Stones hoorde je met Harlem Shuffle en zo even Gloria Jones. En nu muziek van Nederlandse bodem. Dit

0: muziek van Bluff uit het jaar 2000. Dansen aan zee en met deze hitte van de afgelopen dagen zou ik bijna zeggen spring in de zee. Alhoewel dat misschien ook niet zo'n goed idee is, want ik ben verbaasd over het aantal meldingen van mensen die verdronken zijn de afgelopen tijd. Ik vind dat toch geen gezonde ontwikkeling. Maar dat even geheel terzijde. Je hoort de Bluff met Dansen aan de zee.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
3: Radio Horizon.
4: I know you moved on to someone new. Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

Op 9-jarige leeftijd vluchtte hij met zijn moeder vanuit Congo naar Nederland. De eerste stop was een asielzoekerscentrum in Alkmaar. Hij sprak geen woord Nederlands. 12 jaar later staat Claude Kiambe, of gewoon Claude zoals we hem kennen, op het podium van het Eurovisie Songfestival namens Nederland. Weet je nog wel? Maar het begon hier met de nummer 1, een Frans-Nederlands debuutsingle waarin hij alles wat hij in het Nederlands zingt meteen vertaalt naar het Frans. De spiegeltaal van zijn hart. Het werd de meest gestreamde plaat van het Nederland ooit. En weet je waarom? Dit is Claude. En ja, een goede naam ook, want ik gebruik natuurlijk ook Claude. Maar goed, dat is even iets anders dan La Dada Mon Dernier Mo, wat je zo even hoorde. Goed, de zomer op bestelling hier op Radio Horizon in het programma Over de Grens. Dit is Silver Pozzoli en Around My Dream.

je zou het bijna zomermuziek op een presenteerblaadje kunnen noemen. Je hoorde Silver Pot Sally met de hit uit 1985 en Around My Dreams. Nederland smelt officieel, het hitteplan is afgekondigd, het KNMI.

0: hittehack het beste wat je ooit hebt verzonnen om de hitte te overleven? En wees eerlijk, werkt het echt of dacht je het alleen maar? Laat het ons weten in het item Prompt mee voor een goed idee.
1: Dit is Horizon.
2: Ron Fransen.
1: Over de grens.

periode in de begin jaren 90 dat René Vroeger de ene na de andere hit scoorde. Allemaal lekkere uptempo plaatjes. En dit was een eindje van Calling Out Your Name. Vandaag vanmiddag om 3:00. Ja, je moet al snel zijn. Tot ongeveer 16:45 kun je terecht in de Hofnar in Valkenswaard voor de slotuitvoering van Kunstcentrum de Hofnar. Het thema is groen. Leerlingen en docenten geven ieder hun eigen draai aan het thema groen. Toegang €8,50 voor volwassenen. €5 voor kinderen tot en met 12 jaar. Kaartjes en meer informatie via de website hofnar.nl. Gaan wij weer de zomer voor je presenteren op de radio. Dit is uit 1983 een hit van Ryan Paris. Helemaal grijs gedraaid en toch blijft hij mooi. Dit is Dolce Vita.

Een gedenkwaardig plaatje, 2023, joh, de House of Pain en Jump Around. En daarvoor Ryan Paris en Dolce Vita. We kijken even naar de tv, de reguliere tv-uitzendingen. En daarin is vanavond weer een tv-tip uit te halen. Een film die je een klassieker mag noemen. For a Few Dollars More. Het is een westernfilm met Clint Eastwood. En in de jaren 60 was hij nog nauwelijks bekend. Maar de film is inmiddels heeft een cultstatus gekregen. 4 sterren. Vanavond op RTL 7 te zien om 8 uur. Gaan wij naar muziek heen van Mooney. Dit is jarenlang de ringtone op mijn mobiele telefoon geweest. Dit is Dove en I'll Be Loving You, Mooney.

Precies is een plaatje wat mij geraakt heeft, weet ik nog steeds niet. Maar als ik het zo weer hoor, wil ik eigenlijk weer gewoon die ringtone terugzetten op mijn telefoon, op mijn mobiel. Dus wie weet, Mooney hoorde je met een hit uit 2002, Dove, I'll Be Loving You.

beste advies voor warm weer. Relax, take it easy. Mika bracht het ons muzikaal in 2007. Meest of jij, maar opvallende, opmerkelijke nieuwtje van afgelopen week vond ik toch wel dat een man vast was komen zitten in een Dixie. Dat gebeurde in de stad Almere en hij moest daar de hele nacht doorbrengen. Agenten hebben hem uiteindelijk bevrijd uit zijn benarde positie. Nou moet je dat zelf eens voorstellen. Meestal zijn die Dixies namelijk rete benauwd en de geur is ook niet om te harden. En daar zit je dan een hele nacht opgesloten. Afijn, moest er even aan denken. Laten we nu maar snel naar de muziek overgaan. Dit is Blondie en Atomic.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters.

0: Gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A27 bij Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met
4: in dit tweede uur van het programma Over de Grens weer de mix van de week. En vandaag bestaat hij aan een liedje van Anastasia, Left Outside Alone. En DJ Aaron and Bad Sax met Volley.

Het werd een hit in 2012 voor Fun en Some Nights, Sommige Nachten. Nou, dat zijn van die plakkerige nachten als we ze even de afgelopen week bekijken. Maar goed, dat even terzijde. Welkom in het tweede uur van het programma Overigens. Welkom bij Radio Horizont. Het is vandaag 27 juni, Nederlandse Veteranendag. En dat is een belangrijk item om nog even bij stil te staan. En dat wordt ook op veel plaatsen gevierd. Kijk maar eens even op Google. Morgen is het een bijzondere dag, want dan is het Internationale Piercingdag. En dat op de verjaardag van Amerikaanse bodypiercer Jim Ward, die al in 1978 in Californië de eerste professionele piercingstudio ter wereld opende met de naam The Gauntlet. Goed, we gaan snel van starten met de muziek. Dit is The Clash met een hit uit 1982 en die heet Rock the Casbah.

Juli, Juli, July van Bert Hering uit 1995 hoorde je. En daarvoor de Clash en Rock the Casbah. Veel mensen keken er al naar uit. Vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli is er weer Bospop in Weert, afslag Weert Noord. Met op vrijdag onder andere Volbeat, Within Temptation, Airborne, Floor Jansen, Steel Panther en Biohazard. Op zaterdag 11 juli Moby, ZZ Top, Kaiser Chiefs, Kensington, Clouseau, Razorlight en Triggerfinger. En op zondag Lenny Kravitz, Anouk, Counting Crows, Chris Isaac, OMD en Palais Royal. En dat zijn zo'n beetje de headlines voor Bospop. Kijk maar eens op bospopfestival.nl.

Een nieuwe stroming aan muziek die het heel erg goed doet. Je hoorde Hugel en Salto met Jamaican Bam Bam. De African staan in de Afro House, noemen ze het wel. In dit programma noemen wij natuurlijk verschillende items en evenementen. Alleen gezien de hitte van zowel de afgelopen dagen als ook nog deze dagen is het wel belangrijk dat je even van tevoren checkt of een evenement wel doorgaat. Want er worden verschillende evenementen hetzij afgelast, dan wel er worden aanvullende maatregelen genomen. Check je social media en de websites van de organisatie.

Radio Horizon staat

grote hit was het en blijft het. Gigi D'Agostino hoorde je met L'Amour Toujours. IVN Heese Leende organiseert in juli 2 publieksactiviteiten in de natuur. Op zaterdag 11 juli een excursie op de Grote Heide. En op zondag 19 juli een publiekswandeling in natuurgebied De Pan in Steeksel. Meer informatie daarover vind je op onze website stvhorizon.nl. Dan zijn wij toegekomen aan de mix van de week. Vandaag hebben we 2 platen weer aan elkaar geplakt. Anastasia, Left Outside Alone. En een bijzondere versie van het liedje van ABBA van destijds, Voulez-vous. Gebracht door Bad Sax en DJ Aaron. Dit is de mix.

0: Dat was hier de mix van deze week. Anastasia hoorde je met Left Outside Alone. En DJ Aaron en Bad Sex met Voulez-vous.
1: Dit is Horizon.
2: Ron Fransen.
1: Over de grens.
0: Afgelopen zaterdag stonden ze op Pinkpop in Landgraaf. En dat voor de vierde keer. En

De muziekstroming het reggaeton, de uitvoerder Alvaro Soler. Het was een hit in 2018 en heette La Cintura. Zaterdag 27 tot en met dinsdag 30 juni aanstaande is er op locatie Jan Maasplein in de Dorpsstraat een kermis in Soerendonk, gemeente Kranendonk. De opening vindt plaats vanavond om 7 uur door burgemeester Roland van Kessel, met attracties onder andere de Wild Thing, de Volcano Power, draaimolen uiteraard, schietsalon en alles wat iets meer zijn. Van woensdag 24 afgelopen woensdag tot en met woensdag 1 juli is de dorpskern afgesloten voor doorgaand verkeer. Gaan wij naar muziek heen van U2. Dit is Beautiful Day. The heart is

tegenstelling tot wat veel mensen denken. Deze band komt niet uit het koude noorden, maar gewoon uit buurland Duitsland. Je hoorde Alphaville met een hit uit 1984. Dat was hun tweede hit. Het begon allemaal met Big in Japan, weet je nog wel. Dit was Sounds Like a Melody. Afgelopen weekend natuurlijk Vaderdag gevierd. En er zijn heel wat mensen die best wel eens een keer een excuus zouden mogen maken naar hun vader toe. En daar is een plaatje over gemaakt. Topic en Becky G. Het is een nieuwe hit en die heet Sorry Papi. Sorry.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
8: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Radio Horizon.
6: Ron Fransen.
10: Met in dit derde en laatste uur van het programma Over de Grens de reggae-plaat van de week. En dat is er vandaag eentje van Jimmy Cliff, kan ik je vast verkleppen. Het tijdstip is half.

stukje aan deze plaat kom je op iedere kermis wel een klein beetje tegen. Uit 1995 hoorde je Flying High van de Captain Hollywood Project. Kermis in Soerendonk dit weekend. Je weet het vast inmiddels al wel. Hey, welkom in de derde en laatste uur van het programma Over de Grens. Vandaag in 1989 knipt de minister van Buitenlandse Zaken van Hongarije en Oostenrijk het ijzeren gordijn door. Letterlijk met een schaar. Het begin was het van het einde van de Koude Oorlog. Een historische gebeurtenis die hoort bij deze datum, maar dan in 1989.

André van Duin die ons nog eens even insmeert dat het zomer is. En dat hebben we natuurlijk gemerkt de afgelopen week, terwijl de vakanties nog niet eens begonnen zijn. Voor de regio Zuid zijn die namelijk van 11 juli tot en met 23 augustus. Dat geldt dan officieel voor de provincie Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en een klein deel van Gelderland. Nou, succes met alle warmte en hitte en met vooral de vakantieplannen, want dat is toch wel iets wat nu top of mind is geworden. Zaterdagmiddag op Radio Horizon, straks om 16:30 hoor je de reggae-plaat van de week. Maar nu eerst een nieuwe hit en een wat voor eentje. Another and 54 Ultra hoor je. Een samenwerking die leidt tot een lekker vrouwelijk plaatje, een lekker uptempo plaatje, daar houden wij van. Dit is Talk To You.

een hit in 1993. Je hoorde Billy Joel in The River of Dreams. En als je associaties had met tekenfilms, dan heb je het weer bij het juiste eind. We gaan naar de reggae plaat van de week. En die komt deze keer uit Jamaica, 1969. Een jongen uit een straatarm gezin, opgegroeid in het dorpje Somerton, schrijft een nummer dat de hele wereld wil omhelzen, inclusief Richard Nixon en Harold Wilson, de Amerikaanse president en Britse premier van dat moment. Zo optimistisch was Jimmy Cliff. Wonderful World, Beautiful People verscheen op het Londense Troyen label met een arrangement vol strijkers dat reggae voor het eerst echte grote podia opblies. Het werd een grote hit in de Verenigde Staten en in Engeland. De boodschap is simpel en tijdloos. De wereld kan mooi zijn, de mensen kunnen goed zijn, als we het maar willen. Op een dag als vandaag, de Nederlandse Veteranendag, klinkt dat niet als naïviteit. Dat klinkt als de reggae plaat van de week. Hey!

De Nederlander Lodewijk Fluttert, zoals hij in het dagelijkse leven heet, maar onder de artiestennaam Bakermat, scoort hij al middels een paar jaartjes wat leuke hits. Dit geval samen met Rainy en I Love Life. Wat een mooi item om een plaatje over te maken. Dan wil ik er even een patent aan maken dat morgen op zondag 28 juni in de Boshel in Weert een tribute gaat plaatsvinden naar oudgediende Neil Young. De band die dit gaat brengen is Stardust. Voor meer informatie en kaartjes verwijs ik je naar de site deboshel.nl. Luister je nu naar een hit van Neil Young.

ruige teddybeer wordt hij wel genoemd. Teddy Swims and the Door. Een plaatje wat echt lekker ligt, toch? Nog even een melding. De A2 is afgesloten dit weekend tussen Vught en Eindhoven, Eckers, Weijer. Daar zijn werkzaamheden gepland. De Rijkswaterstaat gaat daar zijn best doen om de weg weer helemaal op en top te maken. Zou je die route willen nemen, dan moet je even je route anders plannen. Kijk maar eens op rijkswaterstaat.nl of van A naar beter.nl.

Muziek brengt het beste in je naar boven, is de bewering van Sophie Ellis Baxter in 2003. En misschien heeft ze het wel bij het juiste eind ook. Daarvoor hoorde je Sean Paul samen met Alexis Jordan en Got to Love You. De erfgoedvereniging De Baronie van Kranendonk start dit najaar met de cursus Kranendonklogie. En daar kun jij bij zijn, je voor aanmelden. Ga naar onze website echttvhorizon.nl en daar vind je meer informatie voor die cursus.

en Vega met een hit uit 1990 en dat heet Tom's Dinner. Nou, aan eten zijn we nog niet toe, alhoewel de biologische klok al iets anders verklapte. Suzanne Vega staat vanavond op de plank in de Hertog Janzaal in Muziekgebouw Eindhoven. 7:45 begint haar optreden. En misschien kun je nog laatste kaartjes scoren via de website mge.nl.

0: De samenwerking tussen Snoop Dogg en Wiz Khalifa samen met Bruno Mars en hit uit 2011, Young, Wild and Free. Kan je nog herinneren dat we vroeger een omroep hadden, Veronica, die zei: je bent jong en je wil wat. Dat was een van de associaties die ik legde met dit plaatje. We zijn zo stil aan het eind van het programma gekomen. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen veel plezier met Hans van der Meijs. Zijn programma heet Popwijzer en daarin gegarandeerd weer veel leuke platen en vooral leuke informatie. Goed, we gaan afsluiten met wijze woorden in het kader van het WK voetbal. In dit geval een citaat van, jawel, Johan Cruijff, de Nederlandse voetballer en coach. Die leefde tussen 1947 en 2016. Dit is zijn citaat, de wijze woorden waarmee we afsluiten. Als je sneller wil spelen, kun je wel harder lopen, maar in wezen bepaalt de bal de snelheid van het spel. Gebruik dat eens als metafoor.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 5:00.
7: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. Ja21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
5: Van der Meijs.
6: Hey, het nieuws van bij ons. Oh yeah, de hits die je kent.
8: Dan nu, dames en ook heren, Hans van der Meers op de radio. Zoiets verzin je toch niet?

is hier in de studio dan een filmpje meedraait van Kim Wilde. Four Letter Word, grootheid in 1989. En daar begonnen we Popwijzer mee. Oh, het komt allemaal goed, het gaat allemaal beter. Het gaat iets afkoelen, dus... En ondertussen grootheid in Popwijzer. Bruno Mars en All My Soul.

Het zijn allemaal afkortingen MFSB. En dat staat dan voor Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. En The Sound of Philadelphia, dat hoorde je. Maar ze komt uit 1970. Je luistert naar Popwijzer. En de komende tijd dus meer aandacht aan Philadelphia muziek. Maar ook aan Motown muziek. Daar komen we later nog een keer op terug. En de nieuwe single van Bruno Mars hoorde je. Die heet On My Soul. Lekker nummer is dat. The Eagles.

Terug naar 1970 en deden dat met Spinning Wheel. En dat was van Blood, Sweat and Tears. Ik moet altijd denken aan het Sinterklaasliedje. Daar wordt aan de deur geklopt als de panfluit gaat spelen. Dat deuntje zit erin. En waarom draaien we de plaat? De zanger van Blood, Sweat and Tears, David Clayton Thomas, die is op 84-jarige leeftijd overleden. De Canadese artiest die is overleden afgelopen woensdag. Dat maakt zijn publicist bekend aan de Amerikaanse media. Maakte mooie muziek. Een van hun grootste hits was dit. En samen met Heidi Ho een grote hit in heel Europa.

0: Horizon.
1: Radio Horizon. Dit is Popwijzer op Radio Horizon. Met Hans van der Meijs. Hans@rtvhorizon.nl

De dame in kwestie is 31 jaar oud en heet Naomi Sharon. En ze komt dus uit Rotterdam en maakt fantastisch leuke muziek. Ze is een singer-songwriter en schrijft dus haar eigen liedjes. David Bowie daarvoor en Real Cool World en Pharrell Williams met Happy.

Madonna samen met Fate en Read My Lips, zo heet de plaat. En die is een beetje opnieuw opgepoetst, maar wel voor de FIFA 2026. Dus eigenlijk een voetballiedje. En je mag daar niet meer achter de mond, achter de hand praten, want dat gaat niet meer. Dan krijg je een rode kaart zelfs. Dua Lipa daarvoor en Be The One. Our lips are sealed, hè. Hier zijn de Go-Go's uit 81 alweer.

door de weekend, maar meer door de temperatuur wordt de adem weggenomen. Take My Breath. En daarvoor hoorde je natuurlijk de Go-Go's en Our Lips Are Sealed. Alles met de collega's hier nog even over het voetballen. Wie gaat er nu kijken? Aanstaande maandag dus. Maandagnacht op dinsdag. Dan speelt het Nederland zelfs al tegen Marokko. Dat is om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd. Tegen de Leeuwen van de Atlas. Tja. Als je niet van voetballen houdt, dan hoop je misschien toch dat Nederland wint. Want dan kun je

We zijn dus benieuwd wie er aanstaande maandagnacht om 3 uur de Night Shift gaat draaien. De Commodores draaiden we. En de Night Shift was een grote hit, maar niet gezongen door Lionel Richie.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

terug in 1975 en deden dat met Gary Rafferty en City to City. Je hoorde het nieuws, verkeer en nog veel meer hier natuurlijk. En daarna gewoon een tweede deel van Popwijzer van harte welkom. Ach, we zijn er nog en we hebben informatie en nog hartstikke veel lekkere muziek. We gaan eens kijken in de hitparade van dit moment. Komen Cameron Whitcomb tegen Kingdom of Fear.

0: Radio Horizon. Iedere dag het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Radio Horizon. Poepwijzer. Met Hans van der Meijs.

2001, een groot hit voor deze Billy Crawford en Tracking. En dat was een echte dikke hit, kwam op nummer 1. En daarna hebben we er eigenlijk weinig meer van gehoord. Heeft een kleine 3 hitjes gehad. Niets meer van gehoord, ja. Billy Crawford dus. En Cameron Whitcomb met een nieuwe plaat.

Als je tempo hoort, dan krijg je het eigenlijk al warm. Je hoorde de zomer het eigenlijk tot op heden althans van dit moment. Ujul en Soto en Jamaica Bam Bam. En het is niet eens zomer, dus wat gaat er allemaal nog komen? Doe je het een beetje rustig aan, dan hou je het hoofd in elk geval cool. Kid B en Martin van de Starre daarvoor. En Una Paloma Blanca of heel de zomer lang. Kijk eens om je heen. Je zou het liefste op het strand willen zijn, nu. Onder een parasolletje, uit de zon. Hier is de grote hit van Chris Rea. Heet On The Beach, komt uit 1986.

In de tijd met deze van Armin van Buren samen met Conrad en Sex, Love and Water. En zeker het water is op dit moment erg belangrijk. En Chris Ria was aan het water, On the Beach, 1984. We hebben het informatie over wat festivals. Eerst tequila. Het Hardstyle Festival Delcon 1 in Biddinghuizen, dat wordt vroegtijdig beëindigd vanwege de extreme hitte. Op andere festivals zetten ze nevelkanonnen in, maar in Biddinghuizen is het dus afgelast. Dus wat dat betreft alle mensen daar iets eerder naar huis. Andere

2001, een redelijk groot hit voor deze Janet Jackson. En daarvoor hoorde je The Intruders. En It's All For You trouwens van Janet Jackson. And She's A Winner van The Intruders. En de Motown sound die kwam van Diana Ross, The Supremes en The Temptations. I'm

Elke zomer natuurlijk bij Popijzer. En je hoorde DJ Jeffy en The Fresh Prince. En achter Summertime, die is er echt aangekomen. Dat kun je wel zeggen. We hopen volgende week een koelere aflevering Popijzer te kunnen presenteren. Dan staat de airco iets minder hard en is er misschien meer energie. Hè?

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg. Koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. En als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.